0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend

0: gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van een bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
7: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Hello, this is Radio Seabreeze.
10: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
11: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.
12: James!

Smokey was de laatste, hun eerste single in de tijd. If you think you know how to love me, uit 75. En Smokey schreef je toen nog met EY op het eind. Karen Kent hadden we daarvoor, dans je de hele nacht met mij uit 66. En de eerste was van de Tremolo's. Hello Buddy uit 71. Iets met...

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: Flash in the Pan was de laatste. Hey St. Peter uit 1977. The Bee Gees daarvoor. To Love Somebody uit 67. En de eerste was van Tony Los Santos. Trico, trico, trui uit 74. Ik zeg Tita.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Limousine hadden wij 1976. Goodbye and thank you. Die zijn er wel klaar mee voor vandaag. Roger Whittaker daarvoor. If I Were a Rich Man uit 67. En Barry en Aline was de eerste. Summer Wine uit 78. Kopje koffie mag ook hoor. Welkom in ons waterlandje.

0: Spatzli, Hopstock gesagt. Het stiek best net, dat we heute voor de gewicht zo klaar.
1: Morgenochtend na het nieuws van 7 uur gaat Martin's Music Show opnieuw de lucht in. Dank voor de klandizie en veel plezier met de collega's.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische Bali 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan

0: sorteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

heerlijke, lekkere, zoetgevoosde muziek van Yvonne Elliman met Hello Stranger. En daarmee zeg ik goedemorgen op deze vrijdag de 3e juli.

Ja, Martin, weer bedankt. Het is vandaag wel een speciale dag. Want als het goed is, dan zouden we 1395 weer proberen in de lucht te krijgen vandaag in Grauw. Dus hou de middengolf in de gaten. In dit programma om 20:20 de aanwijzingen voor de morgen ster. 20:20 de uitslag. En 8:30 gaan we terug in de tijd. Wat gebeurt er op deze 13 juli in het verleden? Bekende receptjes op vrijdagmorgen. Hè? Want ik bedoel, het weekend staat weer voor de deur. Je hebt misschien wel vakantie. Ik heb er geen idee van. Maar vanmiddag weer heel veel leuke muziek. En hoe mooi zou het zijn dat je dat gewoon weer op de middengolf in het noorden van het land kunt ontvangen. Voor Leeuwenpoppen gaan we beginnen met Stefan, Tintin en Duffy. Kiss.

lekkere, vrolijke, vlotte muziek uit de eind jaren 80 van Rick Astley met Take Me To Your Heart. En die vrolijke, vlotte muziek, ja, dat hadden we vanmiddag helemaal weer doorzetten hier met mijn collega's uiteraard. Want ja, er zitten een paar van die maf op vrijdagmiddag, joh, die maken echt, ja, de leukste discomuziek. Ik hou er wel van, zoals inleiding naar het weekend. Na het nummer van Zion Jones gaan we even kijken naar de aanwijzingen voor de morgenster. Spin Me Around.

Sion Jones met Spin Me Around. En daarmee zitten we bijna op 20 over 8, dus de hoogste tijd voor. De aanwijzingen van de Morgenster. We zijn vandaag op zoek naar een dame. En ik heb een paar vragen bij haar bedacht die wel leuk zijn. Het gaat om een Amerikaanse zangeres die eind jaren 70 doorbrak met een krachtige rocknummers. En ze werd een van de eerste vrouwelijke supersterren van MTV. Verder scoorde ze een hele grote hit. Ja, ik ga die hele grootste hit van haar niet noemen hoor, want dan weet je direct wel. Misschien dat ik hem straks nog even roep om de buurt van 8:30. Maar deze hit, Hit Me With Your Best Shot. Weet jij nog wie het ging? Nou, één aanwijzing er nog. Deze artiesten won maar liefst 4 Grammy Awards op rij begin jaren 80. En staat bekend om haar sterke stem en stoere uitstraling. Over wie hebben we het? Ja, dan hebben we het niet over Herman van Keek hoor. Nee, dat is wel een groot verschil met deze zangeres. Maar toch wel een lekkere klassieker om eens een keer terug te gaan in de tijd. We gaan helemaal naar 1971 met hem. Papi, loop toch niet zo snel van dat hele zielige meisje.

Thompson, Joe Frank en Reynolds. Don't pull your love. Ja, hoe had ik daar weer van die rare gedachten bij. Zal ik je niet mee vermoeien hoor? Nee, zeker niet. Het is bijna weekend en een lekkere muziek voor je staan. Zoals deze van Bill Withers. Ain't no sunshine. Ain't no

Heerlijk, die klassiekers, hè? Bill Withers met Ain't No Sunshine. Nee, we zijn niet helemaal toe aan het oude nieuws. Dat gaan we dadelijk doen. Na het leuke, vlotte nummer van Billy Ocean. Red Light, Spells Danger.

Blijft een geweldige plaat van Billy Ocean met Red Lies Spells Danger op deze 3 juli. En daarmee wordt het ook weer tijd voor inderdaad de oude nieuwsfeitjes van vandaag, de 3 juli. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? We gaan naar 1886. Toen verschijnt de Benz patent motorwagen op de weg. En dat wordt vaak gezien als begin van de auto zoals we nu kennen. 1863, de eindigde de bloedige Battle of Gettysburg. Een keerpunt in de Amerikaanse burgeroorlog. 1962, de acteur Tom Cruise wordt geboren. En in 1952, 10 jaar daarvoor, zangeres Laura Branigan. Je kent het al, je kent haar van Gloria en Self Control. 1985, dus 3 juli, gaat de film Back to the Future in première. En die film die groeit uit een van de meest iconische science fiction films ooit. En in 1988 vindt het tragisch incident met Ryanair vlucht 655 plaats, waarbij een passagiersvlucht wordt neergeschoten boven de golf van Oman. Volgens mij door de Verenigde Staten. 1969, dan nog 3 juli, trouwt zanger Roy Orbison met Barbara Jacobs. Nou, dan zijn we helemaal op de hoogte van al die nieuwsfeitjes. Dan gaan we gewoon verder met lekkere muziek. Al een mooi tijdje terug uit de jaren 60. 1962 zijn hier de Beatles. All Together Now.

Elizabeth, She's in Love. En we zitten bijna op de morgenster. Want wie zou het van nou zijn? Ik geef nog even die aanwijzingen nog een keertje dan toch. Die Amerikaanse zangeres waar ik het over had, die brak eind jaren 70 door met krachtige rocknummers. Werd een van de eerste vrouwelijke supersterren van MTV. Won 4 Grammy Awards op rij. Had een sterke stem, stoere uitstraling. Zong het liedje Hit Me With Your Best Shot. En ze zong iets over, ja, liefde, wat nogal een felslag zou zijn. Ik weet het niet, ik ga het niet zeggen. Maar je hoort het zo meteen naar een lekkere plaat van Julian Lennon. Too Late for Goodbyes.

Te laat om nog een goede dag te zeggen, zei Julian Lennon. Nou, het is nooit te laat daarvoor, hoor. Too late for goodbyes. En daarmee zitten we op 20 voor 9. Uitslag van die morgenster. Wie zocht hem eigenlijk ook weer precies? Ja, inderdaad. Pat Benatar. En Love is a Battlefield. Dat gaat niet worden. En een applausje voor degenen die het goed hadden in elk geval. En dat zijn er heel wat, zie ik wel hier in onze zaal. Oh ja, zeg. Goed zo, goed zo, goed zo. Ja, we gaan een leuke plaat na draaien. En in dit geval is het gewoon We Belong to the Night. Hier is Pat Benatar. Morgenster van vandaag op deze heerlijke vrijdag.

Misschien een beetje een drukke plaat voor op de vroege morgen van Vickle Pickle met Maybe I'm Amazed. Maar zo'n prachtig nummer 1971 kan ik niet laten liggen natuurlijk. Hè. Ach, doe het nu een beetje zachtjes en liefjes aan met Colinda.

Maar ik denk dat dat niet meer nodig is. Ik denk dat we allemaal op een bepaalde leeftijd aangekomen zijn. Dat we allemaal weten wel waar die bijtjes en sports vandaan komen en dergelijke. Hey, voor vandaag houden we 1395 in de gaten. Want we proberen vanavond weer in de lucht te krijgen. Die middengolfzender vanuit de Grauw. Het dak van het Aquaverium. Nou, je hoort vanzelf wel wat lukt. Wij zijn er in elk geval. Maak er een fijne dag, heerlijk weekend en veel plezier met de andere jocks vandaag. En wat mij betreft, tot zondag 4 uur.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café.

0: vlakbij het Justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische Bali 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het Justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
2: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
6: The greatest music ever made. Classic hits.
7: Sybris AM.

the Dolly Dots. Love me just a little bit more. En ik moet even lachen. Ja, het gebeurt me vaker de laatste tijd. Dat ik toch vergeet om die microfoon open te zetten. En de speaker niet uit te doen daarvoor. Ja, dan krijg je die piep. Maar goed, het is vrijdag. En dat betekent dat ik er weer ben met Maatwerk in de Muziek. Tot 10 uur. En natuurlijk vanochtend, hij was er ook weer. Marcel Joustra. En hij heeft de druk vandaag. Althans, niet hij alleen, maar de hele groep. Want ze gaan bezig om die 1395 kilohertz zender in grauw weer online te krijgen. En dat betekent nogal veel werk en dat zal best een drukte geven. Maar goed, ik hoop maar dat het allemaal goed komt. Want dat betekent dat we binnenkort weer via de middaggolf op de beide zenders te luisteren zijn. Tot 10 uur dus. En dit is Cliff Richard. Power to all our friends.

Nederlandse country van Ilse de Lange, I Still Cry. En het komt van het album uit 2003, Here I Am. We gaan het eerst opstandig. Lenny Koer, Ik Kan Het Maar Niet Laten.

Ik kan het maar niet laten. Lenny Koer. En zij heeft afgelopen maand afscheid genomen, definitief, van het Nederlandse publiek en treedt niet langer op. Ze is vanwege de gezondheid van haar man en de oplopende spanningen in Nederland geëmigreerd naar Israël. We gaan naar 1997. Misschien ken je de film The Titanic nog. En natuurlijk deze song van Celine Dion, My Heart Will Go On.

nummer geschreven door Bolland en Bolland natuurlijk. 1986, Status Quo in the Army Now. En als je het over Bolland en Bolland in de jaren 70 had, dan had je het ook wel over deze. Greenfield and Cook. And Don't Turn Me Loose. Een nummer 1972.

Don't Turn Me Loose van Greenfield en Cook. Je luistert naar Maatwerk in de muziek. Nog tot 10 uur ben ik bij je. En ja, dit is Barry White. We kennen hem. You're the first, the last, my everything. 1974.

Limit. En The Love in Limit with the Orchestra. You're the first, the last, my everything. 1974. En we gaan naar Frankrijk. Michel Thor. L'amour pour te dire.

Americanos heb ik natuurlijk gehoord. Golden Earring aan Twilight Zone. Mijn maat voor de kindermuziek, Radio Seabreeze. En op deze vrijdag, ja, mijn laatste werkdag. En we gaan naar Dr. Hoek. Baby makes her blue jeans talk.

Hier Dr. Hoek. Baby makes her blue jeans talk. Het is tijd voor Nederlandstalig. En we gaan naar 1987. Het album In Vogelvlucht. En dan weet je dat ik het heb over Herman van Veen. En dit nummer, Zo Vrolijk.

Four Tops and Don't Walk Away. Ja, ik kijk op de klok en dan zie ik dat het tijd is om inderdaad wel weg te gaan. Want de koffie staat te pruttelen weer bij Tom Polderman. Koffie compleet natuurlijk straks tussen 10 en 11 bij Radio Sybris. En ach, ik ga weekend vieren. Dat betekent dat ik er maandag weer ben tussen 9 en 10 met maatwerk in de muziek. En ach ja, kijk maar eens bij ons op de website naar de programma's. We hebben 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hele mooie muziekprogramma's met geweldige collega's. En ja, ik denk dat je daar eens lekker naar moet gaan luisteren. Als je dat tenminste al niet deed. Ik wens je een heel goed weekend. En wie weet, tref ik al maandag aan de radio. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden, waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: met Bamboleo en lekkere ouwe. Gedraaid hier op Radio Seabreeze, 1098 kHz in de Middengolf. Ja, en live.radioseabreeze.nl. Hoe lang nog? Ik weet het niet hoor. Hey,
1: dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid en bijzonder goede morgen, lieve luistervrienden. Jawel, ja. Ik ben blij dat je er allemaal bent. Hier op uw favoriete radiozendertje op de FM. Wat is er vandaag eigenlijk? Vrijdag. Ja, het is vrijdag. Het is de laatste dag van de werkweek. Voor heel veel mensen, de mensen, de andere mensen, ja, die moeten gewoon lekker doorgaan met werken. Maar heel veel mensen die hebben dat het de laatste dag van de werkweek is. Ik weet niet wat u hoort hoor, maar ik hoor in ieder geval iets. Ik hoor muziek volgens mij. Hier zijn de heren Beat Boys.

Sweet, sweet music. Ja, en dat is allemaal op Radio Seabreeze, luister vrienden, op deze vrijdagmorgen. Gezelligheid kent geen tijd. Ja, en dat allemaal op uw favoriete radiozendertje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Heeft u ook een lekker bakje koffie? Nou, ik wel hoor. Oké. Hey, wist u dat Kees Corbijn, die heeft vroeger allerlei mooie liedjes gemaakt. Helaas, Kees is niet meer. Het is een man die ik persoonlijk heel erg goed gekend heb. En hij komt uit Rotje Knor. En hij kwam uit Rotje Knor en heeft heel veel leuke plaatjes ook voor anderen geschreven destijds. Onder andere voor Helga. Jouw handen toveren vlammetjes op mijn buik.

0: geschreven door niemand minder dan Kees Corbijn. Ik zei het al, hij kwam uit Rotje Knor en ja, het was een fantastische man ook, Kees Corbijn. En Helga, die heeft het liedje op een fantastische manier gezongen, moet ik eerlijk zeggen, in 1987 om precies te zijn.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie, koffie compleet.
0: Lekker bakkie, koffie compleet, luister vrienden. Het nummer Skandaal in Sperberzerk, dat kent u ongetwijfeld nog wel vanuit het grijze wijze verleden. Het is opnieuw opgenomen door Dirk Maverick en Djendis. Ja, gaan we eens luisteren. Skandaal in Sperberzerk.

heel een gedeeltelijk in een nieuw jasje gestoken door Dirk Maverick. Heeft even niks met de Mavericks te maken, maar wel Dirk Maverick samen met Jandis en Skandaal om Rosie. Ja, dat doen we zeker hoor. Radio Seabreeze, Europe's nummer 1 radio. Hou er rekening mee, laatste vrienden. Mocht het zijn dat je vanavond de A1 wil gaan gebruiken richting Amsterdam. Ja, vanuit Amersfoort vandaan. Dat gaat niet lukken, want er wordt afgesloten. Volledig afgesloten. Het duurt tot 17 augustus. Het wordt één groot...

0: Heerlijk, een lekkere oude uit 1988 van Hot House Flowers, zo heette die band. Ja, don't go. Nou, we gaan zeker niet door. Je zou wel kunnen gaan naar bijvoorbeeld Harlingen, want er zijn van 3 vanaf vandaag, dus 3 tot en met 6 juli staat Harlingen in het teken van zeilen, zeelhelden en reuring aan de kade. De tollships die liggen klaar en de stad bruist en het programma vult zich met muziek, cultuur en maritieme sfeer. Nou, dat wordt gezellig daar. Ik kan niet uitblijven. Je luistert naar het gezelligste radiostation van de hele wereld en wijde omgeving. Playing the best songs on your
1: radio for the summer. Now, another summer hit. Radio Sea Breeze. Put your radio on. Radio Sea Breeze. Put your radio on. Radio Sea Breeze. Put your radio on. I said, Radio Sea Breeze. Put your radio on.

0: die Saxioni was dit. En de Paddentrek heeft het zelf geschreven, de cijfers zijn gecombineerd. En ja, dat is toch leuk om naar te luisteren. De Paddentrek uit het grijze wijze verleden, hier op uw favoriete radiozender. Ja, gezellig hè. Weet u nog hoe gezellig voetbal vroeger was, luister vrienden? We zaten met z'n allen gezellig naar Dick van Rijn te luisteren en dat soort dingen meer aan de radio. Op zondagmiddag, was standaard hè, zondagmiddag vanaf 4 uur, dan moest iedereen zijn mond houden. En dan hoorde je ook die man uit Huizen destijds, ja, nul, nul. Weet u nog? Dat is jaren geleden.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.

Ja, iedereen moest stil zijn, hè, op de zondagmiddag. Als het voetbalprogramma kwam op de Nederlandse radio. Hoe heet dat ook alweer? Hilversum 1, geloof ik. In ieder geval, hallo, hier Hilversum. Hier zijn de uitslagen van de voetbalwedstrijd. Ajax Feyenoord 0-0.

Hier is een hele mooie plaat door van Victoria Eeman samen met John Smith. Nederlandse country music. Speciaal voor u, lieve laatste vrienden. Echt waar, in het programma Koffie Compleet.

0: het station waar muziekers zitten. Er was niemand minder dan Victoria Eeman. Samen met John Smits, twee Nederlandse country-artiesten, welke het fantastisch doen op het Nederlandse country-firmament. Ja, zeker.
1: Radio Seabreeze.
2: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: Het is maar dat je het even weet, luister vrienden. En hier is een fantastisch mooi nummer van de Tumbleweeds. Zijn we toch een beetje over de country music hebben. Dan gaan we er maar even in door. Sweet Memories.

0: toch een fantastische Nederlandse band onder leiding van Ruud Hermans destijds. Ja, je luistert naar het station waar muziek in zit, Radio Seabreeze. En ja, je zou het kunnen zeggen, als je het toch over country music hebt. Donderdagavond, dan hebben we natuurlijk Giddy Up Country tussen 8 en 9. Dat is fantastisch, ja zeker.
1: Drink some coffee. Get your boots on. Turn up some country.
0: En dat zeggen we komende donderdagavond weer hoor, heerlijk. Hier is ook een heel mooi stukje muziek van Lee Towers en Anita Meijer. The Endless Love.

jawel, Lee Tower samen met Anita Meijer. Fantastisch duo. En ja, wat hebben ze mooie dingen gedaan. Ze hebben onder andere heel wat keertjes het Ahoy volledig volgezongen. Dat is toch altijd hartstikke leuk om te weten. Mm.

0: Heerlijk, een plaatje van Anneke Grunlo en Dans met mij. Ja, dat kan helaas niet meer, want Anneke is eerst niet meer, dus je kan er ook niet meer mee dansen. Maar muziek, dat blijft altijd doorgaan, hè. Ja, fantastische mooie plaatjes die ze ooit gemaakt hebben.
1: What's up, Doc? Don't go away, folks. There's lots more songs to play right here on this very frequency.
2: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24.

De Trini Grieven met Dirty Old Man. Ja, ze zijn er, hè? Die vieze oude kerels die niet van vrouwen af kunnen blijven. Ja, dat gebeurt gewoon. Ja, ik ken er ook iemand van, maar ik ga geen namen noemen. Mm.

1098 kHz in de middag op 272 meter. Wat wil je nog meer? Ja, nou en of heerlijke muziek. Maar ja, kijken we de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Het is weer de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet op deze vrijdagmorgen. Zaterdag wou ik zeggen, maar dat klopt niet helemaal hoor. Nee, want dan ziet het programma er iets anders uit op de zaterdagmorgen. Goed, ja, ik heb het weer met veel plezier voor u gepresenteerd. Het is afgelopen uur en ik hoop dat u met veel plezier genoten heeft. Het is tijd voor een leuke plaats van Gerard Joling, waar we afscheid mee gaan nemen van Koffie Compleet voor vandaag. Zometeen staat hij weer klaar, hè? Onze enige echte eigen, ja, Wiebe Chris. Hij heeft zijn platenkoffertje weer meegenomen en hij gaat er weer wat leuks van maken. Wat mij betreft een fijne voortzetting van deze dag en tot morgen. Doei!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/

0: go en sluit je contract online af.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
7: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Hallo, daar zijn we weer.
10: Hoe je hier, ja, hier.
11: Oh, mijn schaaf, te gek, echt wel heftig hoor.
12: Landgenoten.
13: Ik ben binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje even overnieuw.
14: Binnen zonder kloppen.
15: Beetje weet, maar wel lekker.
14: Waar is hij nu eet dan? Hallo?
16: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
17: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Sea Breeze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je genieten van drie handen vol met tippers en toppers uit 1970. Gemaakt door een internationaal gezelschap bestaande uit onder andere Dave Mason, The Humble Bumps, Mr. Blow, Alan Price, Boris Gardner, Wildebras, Crosby, Stills, Nash en Young, Eric Chardin, The Freddies, Elie Bonaparte, The Mailer McKenzie Bands, The Audience, The Bumpers, John and Ann Ryder, Mash McCann. En we begonnen de show met The Three Dog Night en Mama Told Me Not To Come, die de 21ste plaats behaalde in de top 40. De band begon in 1967 in Los Angeles en sierde de Billboard Top 100 maar liefst 21 keer, waarvan drie keer een eerste plaats tot 1975. In Nederland heeft de band tot 1984 slechts met één single de top 10 gehaald. De tweede single is gemaakt door John and Ann Ryder, die opgroeiden in Sheffield in Engeland. Beiden hadden een eigen carrière, trouwden en werden een duo die één album maakte met drie singles. Cecilia ga je horen.

is dat triootje non-stop from the 70s. Zijn te gast de Haagse band, de Mailer McKenzie Band, met hun debuutsingle The Red Rover. David Thomas Mason uit Worcester in World in Change. En nu eerst het Rotterdamse trio en zeker tijdsverschijnsel The Bumpers. Met hun tweede single Fijn met vakantie. Ach ja, wat is er tijd voor? Het was destijds de B-kant van Hele Hola. Het is vakantietijd.

paradeplaat. Werd sinds mei 1976 uitgezonden door de Tros op de radio. En wat er hier van is overgebleven is de Europaradeplaat. Die kiezen we dagelijks en die komt in een van de Europese landen. Vandaag is dat de Franse chansonnier Jacques-André Gilbert-Puissat. Bekend als Eric Chardin. Nog meer bekend van de band Stoner Chardin. Hij is van oorsprong een Vietnamees uit Haiphong en overleden in 2012 in Parijs. Hij maakte 22 albums en 110 singles en EP's. De titelsong die je zo hoort heet Tutto e Rosa en komt van zijn zesde album.

Voor het tweede triootje Non-Stop from the 60s hebben we Crosby, Stills, Nash en Young in een hoekje klaar zitten om Woodstock nog eens over te doen. De Schotse folk rockgroep uit Glasgow, de Humble Bums, met Shoeshine Boy staan klaar. En nu eerst de Freddy's. Dat was een gelegenheidsnederbeat bandje met onder andere de baas van platenmaatschappij Polydor, Freddy Haaien, Peter Koelemeijer was erbij en Joost de Draaier. Het stond precies één week op nummer 40 in de hitlijsten.

Zometeen hoor je Wildebras, de alias van Erik Binkhuizen uit Bergen op Zoom, met het door Jack Benes geschreven Mona, was mijn ware liefde. Voorafgegaan door de Nederlandse zanger Eli Bonaparte, de alias van John T. Ford, met Never and Everything Day.

derde triootje classics non-stop staan gepland. De Engelse folk rock band The Audience en Belladonna Moonshine. De eerste keyboardspeler van The Animals, Alan Price en Sunshine and Rain. En nu is de Canadese rockband Mesh Makinen As the Tears Go By. De single werd 1 in diverse landen. In ons land bleef het steken op nummer 5.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

Een reserve rockertje om het uur compleet te maken. De meer dan 70 jaar oude Blue Suede Shoes van Carl Perkins doen nog even een laatste twist. Well, it's one.

dan ben ik er weer om 11 uur met een nieuwe Binnen Zonder Kloppen. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu on Radio Ceres. Always your marvelous music station. 24 hours a day, Europe's number one.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Vahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer.

0: stoppen te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
1: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid van vrije radio.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Lunch lekker mee met Bart's Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze 1098 AM. Met nu een andere Bobby. Dit is Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

komt uit 1997 en werd een van zijn grootste hits van de jaren 90. Het nummer combineert zijn karakteristieke rauwe stem met een krachtige melodie en een vleugje Franse sfeer. De titel betekent letterlijk vergeet nooit en verwijst naar de levenslessen die hij van zijn vader meekreeg. Een indrukwekkende ballad die nog altijd veel luisteraars weet te raken.

We draaien iets waar jij van houdt. John Anderson was dat. De leadzanger van Yes. Met nu een nummer uit 1980. Dit is Olivia Newton-John en Magic.

waarover gesproken wordt. Can We Still Be Friends van Robert Palmer. En die komt uit 1979 en is een gevoelige interpretatie van het nummer van Todd Rundgren. Met zijn warme, karakteristieke stem geeft Palmer het lied een eigen sfeer en emotionele diepgang. Het nummer laat een meer ingetogen kant van hem horen dan veel van zijn latere hits. Een fraaie ballad die nog altijd indruk maakt. Dit is Robert Palmer.

Braxton's and the Boss. Zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur luidt Ger de Rooij weer het weekend voor je in met Weekend Radio. En wij gaan eruit met een plaat van Roxy Music. Het nummer Avalon. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Een heel goed weekend. En graag tot maandag 12 uur zijn we er weer hier op Radio Seabreeze. Tot dan. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.

0: trader.nl.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098
4: en de 1395.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.
6: This is Mambo number 5.

0: Liedje gaat over een snikhete dag in de zomer. Summer Breeze. The Isley Brothers. Origineel is van Seals & Crofts.
1: Ik vind persoonlijk deze een tikje beter.
0: Ja, die van Seals & Crofts mag je ook bezig. Die zullen we binnenkort ook nog eens een keer draaien. Ah. En we begonnen met een dansje. Mambo No. 5. Lou Bega. Ja. Het was een enorme zomerhit in 1999. Ja, ik weet het nog heel goed. Bart de Zwart, bedankt voor het voorgaande uurtje. En tot twee uur weer.
2: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. Met Ger de Rooij.
0: Goedemiddag.

graag, zo graag. Ja, een van de lekkere plaatjes van Rob de Nijs. Die hij ooit maakte in de jaren 80. Ik wil je zo graag. En nou ja, ik wou hem ook wel graag. Want het is een puntgaaf singeltje. Met een mooi plastic hoesje eromheen. Nog als nieuw. Gekocht voor 1 euro of zo. Weet ik wel. Ja hoor, de singeltjesjager is weer bezig geweest. Ik heb weer een stapeltje liggen hier. Ik kan de komende tijd weer wat singeltjes draaien op de radio. Gekke hobby. Maar, ja. Ja, draaien wij graag 45 toeren plaatjes hier in Weekend Radio. Of in Sunday Groves op zondagavond natuurlijk. Maakt niet uit, hè. Ja. Komt uit dezelfde studio, geloof ik. We hadden ook nog Harold Melvin en The Blue Notes. En If You Don't Know Me... By Now. Ja, het origineel van dat liedje. Ooit ook eens gedaan door Simply Red. En die scoorde er ook een enorme joekel van een hit mee. Goed. Onderweg naar de historische alarmschijf voor deze vrijdagmiddag. Welke dat is, blijf gewoon lekker luisteren. En eerst nog even een stukje gitaargeweld. Nou ja, valt er wel mee. Oh. Het is Genesis. Phil Collins in zijn jonge jaren. Toen hij nog aardig muziek kon spelen. Tegenwoordig is dat allemaal wat minder, geloof ik, bij hem. Genesis dus. En Follow You, Follow Me.

0: jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.
1: www.radioseabreeze.nl
2: Weekendradio met Gert de Rooij. Het plezier bruist je speakers uit.

0: lekker zomersplaatje van Another Talk to You. Een van de zomerhits van 2026. Alweer tijd voor die oude historische alarmschijf.
1: Weekend Radio. Met de historische

zomerse historische alarmschijf voor deze keer van 4 juli 1987. Papa Chico, dat was van Tony Esposito. Hij stond nummer 1 in de tripparade de hele week en de week erna een van de nieuwe plaatjes in de top 40. Papa Chico werd een van de zomerhits van dat jaar, 1987. Want nummer 2. En 11 weken stond hij in de lijst genoteerd. Je kent Tony misschien ook nog van een andere zomerhit. Kalimba de Luna. Ook nog gedaan door Boney M. onder andere. Ja. En daarna hebben we eigenlijk nooit meer iets van de man gehoord.

0: Sommige liedjes die kan je gewoon dromen. Hè? Dit is er eentje van Ma Bellamy van de T-Set. En daarvoor is dat nog zo'n nederpop klassieker van The Shocking Blue met Mariska Veres. Did You Hear About Mighty Joe? And one for you, one for me. Dat is van La Bionda, ook nog zo'n lekker zomersplaatje. Hier bij Radio Sirius op vrijdagmiddag op weg naar je weekend. En oh, lekker. Eén uurke vooraf. Dus 1 en 2. En straks tussen 2 en 4 is er gewoon weer Alex van Sloten met de Friday Boost.
1: Radio Seabreeze.
0: Het is juli, mens.

0: naald die danst op de plaat. Hij is een beetje krom, het singeltje wat ik gekocht heb afgelopen week op internet. Want struinen geweest wat oude singeltjes gekocht heb. En Lion Eyes van de Eagles. Ja, hij is nog wel goed te draaien. Dus,
1: bij deze. Ja.
0: De naald is er weer af. Here's Tears for Fears. And everybody wants to rule the world.

0: een fantastisch album was dat ook, hè? Songs from the Big Chair. Daar stond onder andere deze hit op. Everybody Wants to Rule the World. En ook Shout en Head Over Heels. Oh, dat is ook zo'n gave plaat. Die gaan we ook nog eens een keer draaien binnenkort. Ik moet nog zoveel platen draaien. Ja. Ik kan het best allemaal opschrijven, denk ik. Want anders vergeet ik de helft weer natuurlijk. Het is alweer gebeurd vanmiddag, jongens. Het is alweer
1: weekend radio.
0: Bijna weekend. Nog eentje dan. Zo net voor tweeën. Zo net voor Alex van Sloten. Want die hoor je zo meteen na het nieuws van 2 uur. Met de Friday Boost. Veel plezier met hem. Heel fijn weekend toegewenst. En tot zondag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Alle mbo, hbo en wo studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Here we go again.
14: De muziek stuitert uit je speaker.
15: Dit

nummer van Full House en Standing on the Inside. Dat stond in 1976 nog wel een keertje in onze tipparade met het nummer Baby Blue, maar daar bleef het ook wel bij. Goedemiddag en welkom in de Friday Boost met de beste muziekmix tussen 2 en 4 uur. En dit is muziek uit 1987.

6 keer stonden ze in onze hitlijst van deze Australische band Crowded House. En in 1987 was de nummer 1 hit. En ook gelijk hun grootste hit met Don't Dream It's Over. Uiteindelijk zouden ze tot 1992 volhouden, maar daarna was het wel gedaan met het succes. Dit is Radio Cyprus, de grootste AM-zender in Nederland. Met de beste en de meeste programma's 24 uur per dag die ook om terug te luisteren zijn. Ga naar onze site om programma's terug te luisteren. Of

Van Inner Circle met deze bescheiden hit uit 1979, Music Machine. En uiteindelijk lukte pas op 1992 op nummer 1 terecht te komen met het nummer Sweat. We gaan terug naar je disco-tijdperk met een band die uit dezelfde stal komt als de BB&Q Band & Change. En het werd ook wel Eurodisco genoemd. De volgende

die mogelijk nog wel kent van het nummer Going Dancing Down the Street uit 1985. Echt lang heeft de duo niet samengewerkt, want in 1986 zat de Belastingdienst achter de baan. Maar nadat hij gevlucht is, werd hij doodgeschoten door iemand waarmee hij een zakelijk conflict had.

0: verrast me elke dag weer.
1: Echt leuk. De beste mix.
0: De beste mix.
1: De hele dag.
0: De hele dag.
1: 24/7.
0: 24/7. Ik ben er dol op. Radio Seabreeze.
2: Get the Friday Boost with Alex on Radio Seabreeze.

Van het legendarische album Thriller uit 1982 was dit Beat It van Michael Jackson. Met natuurlijk de gitaarsolo van Eddie Van Halen, die op nummer 1 terecht kwam in 1983. En dit is ook een gitaarsolo, maar dan wel heel anders. Uit 1978, dat is Susie Quart.

met een van de grootste hits in de hitlijst. En deze was in 1978, If You Can't Give Me Love. En die andere grote hit was samen met Chris Norman met Stumbling In uit hetzelfde jaar, 1978. Meeluisteren doe je via de AM of via de stream. En normaal kun je ook mee.

0: 1973, Get Down van de 79-jarige Gilbert O'Sullivan. Een van zijn grootste hits was in 1970 met Nothing Rhymes. En ondanks dat er na 1975 geen hits meer kwamen, maakte hij nog steeds muziek en hij treedt zelfs nog op. Blijf luisteren naar de Friday Boost op Radio Sabres, want zo dadelijk hoor je nog Roger Glover in Guest. Maar nu eens terug in 1988 met AHA.
1: This is Radio Sabres, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.

1988 hoorde je Stay on These Roads van AHA. En dit was uit 1975 Love Is All van Roger Glover en Guest. En tot zover dit uur Friday News op Radio Sybris. Maar blijf luisteren, want na het nieuws van 3 uur zijn we terug met nog meer heerlijke muziek. En als laatste plaat in de duur heb ik een 12-inch van Ultrafox uit 1984 hoor, Dancing with Tears in My Eyes. Tot zo na het nieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Here we go again.
14: De muziek stuitert uit je spiek.
15: Dit is Vrijdag Boost.
16: We came, we saw, we kicked its ass.
17: Dit was wel

One uit 1980 en dat was ook hun enige hit. Goedemiddag en welkom in het tweede gedeelte van de Friday Boost op jouw favoriete radio's en de Radio Seabreeze met lekker veel zomerse muziek in de Friday Boost, zoals deze.

1973 stond deze band voor het eerst in onze hitlijst en het werd gelijk een nummer 1 hit. De nummers die hierna kwamen waren niet zo succesvol en in 1973 kwamen er zelfs helemaal geen hits meer. Mungo Jerry met In the Summertime, en als het ergens zomer kan zijn, dan is het wel in Afrika.

0: een van de grootste hit die Toto had in 1982. Maar Afrika kwam net niet op nummer 1 terecht.
1: Alex van Sloten.
0: En we gaan terug naar je discotijdperk met een zanger die waarschijnlijk beter bekend is van de housemuziek. Maar halverwege de jaren 80 bracht hij een aantal nummers uit op een Easy Street label. Echt wel.

met Slow Hand van de Pointer Sisters uit 1981 kruipen we langzaam deze vrijdagmiddag richting het weekend. Nog heel even geduld en blijf luisteren naar de Friday Boost op Radio Sebrees. Want zodanig hoor je nog Michael Sambello. Maar nu is terug naar 2016 met JT.

albums uit 1983 en zo dadelijk heb je nog een hit uit die film. Maar ik ga eerst even vertellen wat je nog meer kunt beluisteren vandaag op Radio Sebring. Na het nieuws van 4 uur hoor je Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Daarna om 5 uur de Beuker in met Jacob Beuker. Gevolgd om 6 uur met de Rock Wave en Wim de Groot. En om 7 uur natuurlijk... Als laatste plaat in de duur heb ik het 12 inch van Irene Cara met Splashdance uit 1983. Heel veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Sebring. Geniet van een heel mooi weekend en blijf altijd luisteren.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag

0: geprobeerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de CITIC-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
2: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
3: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
2: Ga dus snel kijken en bestel.
3: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: was het dan wel zo'n feest. Gewoon even lekker, gewoon lekker ouderwets terug in de schoolbanken. Ja, het was Stevie Forward en Let's Go Go.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

Een van onze lieve Fontane. Ja, tuurlijk. Het was onze Albert Wessert, Bos Malen. En 9999. Nou ja, goed, heel veel hier. Heel veel plenty. Plenty tranen. En wij, we gaan lekker terug. In het fotografisch hitarchief. Alleen maar platen van toen. Het is een voltooid verleden tijd. Dit is...

leek het gisteren. Ja, 1971 was het, lieve luisteraars. En dat klonk ook wel weer lekker zomers. Hey, het waren de Walkers. Met Darling Helena. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. En nu we toch zo lekker bezig zijn, nog even lekker.

0: optreden in het land, dat deden ze niet. Vrolijke clipje maken op tv, et cetera, et cetera. De rest is geschiedenis, dan gaan de server.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Al drink je zelf graag een glaasje melk, lieve mensen, maar je zou op een bepaald moment maar toch een klein beetje te veel in het glaasje hebben gekeken.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.

1969 was het voor de fijne van de keukengordijnen. Het waren Tom en Dick, weet je nog? Nou, misschien niet, misschien wel. Het was een zomerritje in 1969 en Bloody Mary, die hoorde jij terug op de radio. En Isn't She Lovely? Tuurlijk is van Stevie Wonder, in dit geval Tony Stewart, die de plaat uitbracht in 1977. De Middle of the Road Show, voor jullie bekende lange palen en digitale kanalen, neemt je mee naar de Animals. The House of the Rising Sun.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Heb je ook een borrel?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht het toch nog gezellig.

Ik kan me herinneren dat deze plaat, dit nummer, gezongen het bijna live. Een van de laatste van Oekol Disco Koen. In jaren 70 en 75 of zo. 74. En de hele stand die stond op de kop. Ze waren dronken, joh. Niet te geloven. Wat was het gezellig in die tijd. Zoiets als een goede, nou, wijn hoeft geen kerstkrans. Kun je je voorstellen? Nou, ik niet meer in dit geval. Het was Tietje met Tennessee Town. Nou goed, deze dames en heren ken je ook natuurlijk, hè.

vanaf het fantastische album Off the Wall. Persoonlijk vind ik het een van zijn beste albums. Dat was ook mijn eerste. Don't stop, girl, you get it out. Beko Jacko, Michael Jackson. Terug op de radio. En dan vraag je je af, met zoveel

Ja, wie zou dat niet willen? Wie zou dat nou echt niet willen, toch? Ticket to the Tropics. Ik dacht wel dat die Gerard Joling in 1985 een gratis ticket kreeg aangeboden van de televisiemaatschappij. Die een special maakte toen over hem. Hè? Gewoon lekker, huppakee, lekker het water, jongens, en een paar plekken, een paar plaatjes. Nou, heerlijk, toch? Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Hier is Bonnie Sinclair.

Gotta Go. De viermanse formatie Pater uit de Nederlandse polder. Cayuda Hill, zo heette de plaat. Ga je naar je mee? En nog even een vlieg.

Gewoon even vliegend vlug richting de overkant van de oceaan. Je bent er toch zo, hè? Minuutje of tien vliegen. Man, man, man. We maken het eruit. We hebben alle tijd. Ja, heerlijk. En een lekker badder aan de Copacabana. Rio de Janeiro. I go to Rio. Gouden tijden herleefd in het middel van de roadshow. Ja, tuurlijk. Je kwam weer lekkere plaatjes tegen. Uit het grijs verleden. Maak er nog een leuke voortzetting van. En zometeen heel veel plezier met mijn lieve collega's. We noemen ze tegenwoordig platenruiters. Maak er nog wel leuks van. Hey,

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt.

0: huidige lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: The Bunkerin has been taped before a live studio audience.

0: al in orde, hè? Abba was dat. En Does Your Mother Know?
1: Recht voor je raap. Oh, yes.
2: Jacob Beuker.
0: Yes, baby, dames en heren, jongens en meisjes, er aan de andere kant van het radiotoestelletje gekluisterd. Welkom, welkom, welkom, welkom. Het is net 5 uur geweest. Het is tijd om het weekend te vieren. Hier op Radio

0: Uit de jaren 90, blijft lekker hè. MC Shar en The Real McCoy en Another Night hier op Radio Series, vrienden. Maar de tijd is geworden om weer te zeggen, heb je je dansschoentjes aangetrokken? Want dan gaan we weer hoor, met de mix de mixte. Dit is de Splendid Blended.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Booker In Splendid Blended.

checken en de dansvloer onveilig te maken of niet dan. Even. Laten we nog eentje voor je opzetten. Ik weet niet meer exact wanneer dat het uitkomt. 2024 of 25 of zo. Wel een hele fijne die eraan komt. Van de dames en heren Block and Crown. De remix van Brandy with a Hangover. Nou, valt wel mee hoor. Het is er redelijk voorzichtig gedaan.

opgezet hoor, in de summertime, want we zitten er natuurlijk middenin. Hoewel we de langste dag al hebben gehad natuurlijk, dat is dan wel weer erg jammer. Het wordt s'avonds alweer vroeger donker, hè? Kun je het een beetje merken. En vrienden, waar we kampjes aan mee bezig zijn, is er een puntje aan te draaien hier in de Beukerin. Het zit erop. We gaan op naar nieuws en weer van 6 uur vanavond. Ik zeg, de glaasjes kunnen weer in afwas en de borrel aan de kant. We zeggen van, ik wens je een heel fijn weekend. De komende tijd. Heb je niks te doen, kom dan naar Harlingen toe, want daar zijn de Tallships Races. Nu eerst Sandra, Maria Magdalena.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering.

0: zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Be brave, listen to Rockwave.

0: With a little help from my friends. Joe Cocker opende deze vakantie Rockwave, vrienden. Fijn dat je er weer bij bent. En je weet het, in de vakantie Rockwave gaan de plaatjes altijd 2 om 2 om 2 om 2 om 2.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Dance to the Music, Sly and the Family Stone. En daarvoor Jefferson Airplane met Somebody to Love. Als je wat later bent ingeschakeld, je luistert naar de Vakantie Rockwave, al waar we zijn toegekomen aan 13 minuten over 6, de Nederlandstalige. Jawel, jawel. Van Bluff dit keer. Je weet wel, die band uit Zeeland. Aan de kust. In de live uitvoering.

0: Dekkers.
1: Seabreeze 1395 AM. Wim de Groot.

Stewart. A little misunderstood. Gevoelig. Mocht je net aan tafel zijn gegaan, dan wens ik je een eten smakelijk, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Ken je deze nog van Brewer & Shipley? One Toke Over the Line.

door velen uitgebracht, maar deze Woodstock-uitvoering van Matthew Sutherland Comfort vind ik zelf, eerlijk waar, de allermooiste. Het is bijna 7:30, dus we zijn toe aan de mededelingen.

0: Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Mi Amigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk.
1: Mi Amigo 272.
0: Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

net als toen, op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

As Long As I Can See The Light. CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. En daarvoor natuurlijk de Loving Awareness Band met No Other High. Als iedereen nou eens op die manier zou gaan leven, vrienden, dan zou het toch een stuk aantrekkelijker uitzien in deze gruwelijke wereld, dacht ik zo.

Achtereenvolgens hoorde je natuurlijk Bread and It Don't Matter To Me. Nou, anders wel toch wel, hoor. En gevolgd door Melanie met Lay Down. Nou, dat doen we zeker als we op vakantie zijn. Heerlijk, maar wel in de schaduw. Dat lijkt me het allerverstandigste. We zijn toe aan de Nederlandstalige 16 minuten voor 7. En dat is een hele mooie, want die is van Dikhout. Stil in mij.

Vanilla Fudge met You Keep Me Hanging On. En zeg nou zelf, wanneer heb je die voor het laatst gehoord? We zijn toe aan de allerlaatste vocale vrienden, want het tijd zijn van 7 uur na dat weer. En deze is van The Fifth Dimension met Aquarius en Let the Sunshine In. Lijkt me strak plan.

en tot zover de vakantie Rockwave op de vrijdag, vrienden. Bedankt voor het luisteren, het was me weer een waar genoegen. Volgende week heb je nog veel meer vakantie Rockwaves, bijvoorbeeld op de maandag, de dinsdag, de woensdag en weer de vrijdag. En zo gaat het maar door vanuit de mobiele studio. Ik zeg, blijf gewoon luisteren nu, hè, naar de grote 1395M Seabreeze. This is the station where history remains.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete

0: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
4: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Thank God it's Friday.
7: Thank God it's Friday.
6: Kijk, luister en reageer mee

0: Sister Sledge. And we are family. Dames en heren, mag ik u een onvoorstelbaar welkom heten. U bent live verbonden met de Lofts in Laren. Dit is Thank God It's Friday. Al meer dan een decennium, dames en heren, zijn we bij u op de vrijdagavond. En het is de internationale dag van het gezin. Althans, dat wordt jaarlijks op 15 mei gevierd om het belang van familie, gezinsvriendelijk beleid en de sociale, economische en demografische processen die gezinnen beïnvloeden te benadrukken. Nou, we kunnen niet zonder natuurlijk. Maar dan stel je afvragen, ja, what the fuck? Het is geen 15 mei, idiot. Nee, dat klopt. We zijn vanwege familieomstandigheden moesten we de uitzending van 15 mei cancelen. Zijn we dus een aantal dagen, een aantal weken niet live geweest en we herhalingen moeten draaien. Waarvoor excuses, maar het kon even niet anders. Maar we zijn er weer. Tada! Ga! Lars Lachwig!
1: Ja, lekker!
0: Aan het stuurboord. En we hadden de uitzending helemaal voorbereid. En ja, we hebben op het laatste moment moeten cancelen. Maar we zijn er weer. En toen dachten we, we hebben alles gedaan. En we, vanwege familieomstandigheden zijn we ook weer terug.
1: Zo is dat.
0: Dus, hupakee, it's a family affair.
1: Een leven vol liefde, verbinding en voluit genieten van Thank God It's Friday vandaag. Ja.
0: Beetje.
1: Lekker hoor.
0: Ja, je kwam weer als een halve invalide binnen.
1: Oh ja, mijn knie speelde weer een beetje op. Ja. Dus ik heb even een braceje omgedaan.
0: Een braceje.
1: Even voor de spanning. Oh. Even de spanning. Beetje.
0: Ah, je was ook wel gespannen voor de uitzending.
1: Ja, man, schijm uit. Het was een soort, dit is een soort compress, weet je. Wat even wat meer stevigheid geeft. En dan komt het wel weer goed.
0: Live in onze man cave, dames en heren. Dit is de Lofts in Laren. Geen weerzin, onzin, waanzin. Oh nee, een vleug van waanzin. En de gulle lach, dit is Thank God It's Friday. Natuurlijk op Seabreeze, 1098. En dan zult u zeggen, ja, maar waar is 1395? As we speak, dames en heren.
1: Yes, yes, yes.
0: Staan ze op het dak en zijn ze daarmee bezig. En met eindelijk een beetje mazzel komt hij in de hoop van de avond. En anders morgen in de lucht. Hoop ik, want je weet nooit wat je tegenkomt.
1: Ah. Maar op de interwebs zijn we natuurlijk altijd toevallig.
0: RadioSeaBreeze.nl. Natuurlijk straks om 8:30 het gedicht van de week van Lawrence. En uiteraard ook weer de verheffing in Anyweetjes. En
1: pikante praatjes.
0: Live meekijken doe je via onze Loftcams. Je kan je via Facebook, via onze Thank God It's Friday pagina. Of je gaat naar RadioSeaBreeze.nl. Dan zie je een venstertje. En daar zijn we ook. En dat brengt ons, dames en heren, tot de quote van de week. U kent ons. En die komt van Johan Cruijff. Het is een wat onbekende voetballer. Maar oké, okay, hij leefde van 1947 tot 2016. Mijn gezin gaat voor alles. Dat is het enige wat ik echt bezit.
1: Ja, inderdaad. Maar nu gaan we weer door met de verheffing, Wiebe. Want er zit een gozer in de trein.
0: Oh.
1: En tegenover hem zit een vrouwtje. En die heeft een vrij kort rokje aan. En hij zit dat zo te bekijken en denkt, krijg nou wat. Die zit gewoon in dat blote doos in de trein. Ja, ze had geen slipje aan. Maar ze ziet dat en maakt een knipoogbeweging met de doos. Naar die man. Dat kan zij, hè? Dus hij begint zich een beetje te schamen en denkt, oh, heb ik weer. Dus hij kijkt weer stiekem en maakt ze een zoombeweging met de doos. En hij denkt, wat is dat nou? Ja, zegt ze, je mag wel naast me komen zitten, hoor. En hij zegt, nou ja, dat is goed. Dus hij gaat naast haar zitten en dan zegt ze, durf jij er twee vingers in te steken?
0: Ja.
1: En hij zegt, nou ja, dat wil ik wel proberen. En hij steekt er twee vingers in en zegt, krijg je de oude kleren? Je kan toch fluiten ook?
2: Weekend is leuker met Lawrence en Wiebe. Thank God It's Friday.
0: Nou, dames en heren, de toon is gezet.
1: Dat bedoel ik. Dat moest even, hè?

0: titel van de uitzending, dames en heren. It's a Family Affair. Sly and the Family Stone, dat lijkt me echt zo'n groep. Waarvan die leden continu stoned zijn. Ik weet het niet hoor, misschien generaliseer ik maar. Uit 1971 stond het in de Nederlandse top 40. En het is vandaag, dames en heren, 3 juli 2026. Het is tijd voor de dag.
1: De dag. En 3 juli is de 184e dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. U mag zelf bedenken hoeveel dagen dat er is tot 2027.
0: Ja, gebeurtenis. Nou weer.
1: Nee, dat doen we niet meer. Gebeurtenis algemeen. 1608. De stad Quebec wordt gesticht door Samuel de Champlain. Als hoofdstad van de kolonie Nieuw-Frankrijk. Oh, dat is dus Nieuw-Frankrijk.
0: Ja, maar daarom spreken ze daar ook Frans.
1: Ja, Frans en Engels.
0: Het is een tweetalig land, hè?
1: Ja. De 76, het begin van operatie Antebbe. Een Israëlische actie om de passagiers te bevrijden uit een gekaapte Airbus van Air France op het vliegveld van Antebbe.
0: Weet je wie daar aan meedeed?
2: Ja.
1: Danny de Munk.
0: Nee, Bibi Netanyahu.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Als jong jongetje?
0: Nou ja, als jonge man. En zijn broer ook. En zijn broer is daar weer omgekomen.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Dat wist ik niet,
0: ja,
1: man.
0: Ja, ja.
1: Vandaar dat hij zo recalcitrant kan reageren, ja, zeg maar. 1988... Iran Air vlucht 655 wordt ingehaald door een luchtdoelraket afkomstig van de Amerikaanse kruiser Vincennes. Alle 290 inzittenden komen om het leven. 2017. Bij een busongeluk in Duitsland komen 18 reizigers om het leven. De toerencar bij het senior knalde achterop een vrachtwagen. En 2023, de gemiddelde wereldwijde temperatuur komt voor het eerst sinds de metingen begonnen boven de 17 graden Celsius uit.
0: Oei!
1: Nou, oei! Is nu wel even anders.
0: Dat moeten we niet willen met z'n allen.
1: Nee. Media. 1996. Volkert Jensma wordt benoemd tot hoofdredacteur van het NRC Handelsblad als opvolger van Ben Knapen. Daar hebben we wat aan. Muziek. 2025. Op een grote weide in het Belgische dorpje Werchter begint de 50ste jubileum-editie van de Vierdaagse, van het Vierdaagse Muziekfestival Rock Werchter. Op de eerste dag treden onder meer de 78-jarige rock- en punkzanger Iggy Pop en de rockband Linkin Park met zangeres Emily Armstrong op. Politiek 1623. Klaas Michiels Bontebal wordt in Rotterdam onthoofd vanwege zijn bijdrage in het complot tegen prins Maurits. En 1890. Idaho treedt als 43e staat toe tot de VS.
0: Ivanhoe?
1: Idaho.
0: Open hem.
1: Idaho.
0: Idaho.
1: 1918. Suze Groeneweg was als eerste vrouwelijke lid van de Tweede Kamer verkozen. In 1918. Oh.
0: Dus de eerste vrouw?
1: Ja. Van in de Tweede Kamer, 1918. Suze Groeneweg. Ja. Ik ken ook een Suze. Suze Mens. Ja, die was toch wel een mooie vrouw, hoor.
0: Hij schijnt nog uit.
1: 2001, de Verenigde Vergadering van de Staten-Generalen van het Koninkrijk der Nederlanden verleent toestemming voor het huwelijk van Willem-Alexander, de Nederlandse prins van Oranje, met Maxima Zorgeta, alias de Argentijnse Furie. De Tour de France, de rit van Veien naar Sonderberg in Denemarken. Oh. Ja, ja, die rolde er niet bij. Ja, dit is een stukje...
0: Ze starten dit jaar trouwens in... Fantastisch,
1: ja,
0: vind ik dat.
1: Ja.
0: In Barcelona.
1: Ja, geweldig. Zal er puin op worden?
0: Bij de Sagrada Familia. Hè?
1: Ja, dat weet je wat het, ja,
0: is. Veel beter wordt het niet, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Nee, echt geweldig. Ik zag die beelden.
1: Ja.
0: Echt fantastisch.
1: Ja, dat hebben ze goed gedaan, Barcelona. Hè? Maar ja, het is er al zo druk. Het is echt veel drukker.
0: Ze hebben natuurlijk het hoogtepunt nu bereikt.
1: Ja, ja.
0: Bij die Sagrada Familia.
1: Ja.
0: Daar is vorige maand dat enorme kruis opgeplaatst. Op het hoogste punt. Ja, ik vind het...
1: Het is een geweldig gebouw wel.
0: Het is fantastisch, maar ik vind het zo symbolisch. Ik vind het zo prachtig.
1: Ja, ik
0: krijg er echt kippenvel van.
1: Ik ook, ja. Ja. Ja, een van de mooiste gebouwen ter wereld, overigens.
0: Oh ja, absoluut.
1: Wetenschap en technologie, 1886. Carl Benz maakt een proefritje met zijn eerste auto te Mannheim. 1889, de paardentram van UTM, dat is de Utrechtse trammaatschappij, wordt feestelijk geopend. En als laatste, 1898, de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub, ook wel KNAK genoemd, hè? De KNAK, AAC bedoel ik. Sorry, ja, sorry. De dag, muziekweetjes op deze dag, 3 juli. Op 4 juli 1969 treedt de dan nog onbekende groep Grand Funk Railroad geheel gratis op tijdens het Atlanta Pop Festival in Hampton, Georgia. Racetrack in Hampton, Georgia. Het optreden is een stunt van de manager, Terry Knight, die op deze manier zijn groep wat meer onder de aandacht wil krijgen. Een jaar later, in 1970, is Grand Funk

0: Partridge Family, dames en heren. Er was geen puber in Nederland in 1972 die geen poster van David Cassidy op haar of zijn slaapkamer had hangen. Want hij was een beetje non-binair.
1: Oh ja?
0: Die televisieserie was compleet seksloos. Maar de grap is dat... het was een waanzinnig televisiehit. Ik weet niet of jij dat nog hebt meegemaakt.
1: Ja, wel, maar ik heb het nooit gezien.
0: Ik heb zelfs een David Cassidy puzzel gehad.
1: Waar was die dan? Op
0: Nederland? Gewoon een Nederlandse televisie.
1: Nee, weet ik niet. Ik kijk waarschijnlijk naar Zwiebertje nog. Ja, wij zijn even oud, dus misschien schuil niet op natuurlijk.
0: Nou ja, er zit al een jaar tussen. Maar goed, maakt niet uit. Maar nee, I think I love you for the Partridge Family. Toevallig kwam ik langs het verhaal van de Partridge Family. Het is gebaseerd op een werkelijk bestaande band. En de namen zijn mij even ontschoten. Ik heb het artikel van de week gelezen.
1: De Partridge Band?
0: Nee. Oh. Die heette anders. De Dale Willys of weet ik veel wat. En toen hebben ze gezegd, dat gaan we doen. En toen hebben die bandleden, wat dus ook een familie was. Was echt een familie. Die hebben gezegd, maar dan willen wij wel de hoofdrol spelen. Ze zeiden, dikke lul, drie bier, gaan we niet doen.
1: Dat moet je wel kunnen natuurlijk. Ja,
0: dus hebben ze uiteindelijk daarvan losgebroken. En toen zijn het dus Shirley Jones... is er geworden, een bekende actrice en zangeres. En David Cassidy en de rest, dames en heren, is history!
1: Ik kan niks van herinneren.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. Oh, het is heerlijk om weer terug te zijn. We zijn eindelijk weer live nadat we 6 weken lang onze microfoon in de wilgen hebben moeten hangen. Maar we zijn er weer. En we blijven er nog even. Want binnenkort ons 12,5 jaar jubileum, hè?
1: Ja, dus, is geen klein bier.
0: Nee. En u kent het, dames en heren. Dat is een vast recept in deze uitzending. De verheffing via anybeetjes en
1: pikante praatjes. Ja, vorige week, Wiebe. Wie in Londen een frisse neus wilde halen, die kreeg er gratis voor niets blote billen bij. Meer dan 1000 fietsers trokken de kleren uit voor...
0: Nee.
1: Voor de jaarlijkse World Naked Bike Ride.
0: Dat vind ik... Kijk, dat je in je blote hobbel lopen, alle bonheur.
1: Ja, dat mag maar niet. Dat is aanstootgevend.
0: Voor
1: mij niet. Het geen moer.
0: Je gaat er niet in je blote hol op een zadel zitten.
1: Ja. Wat wil je nou, denk je dan?
0: Ja, maar dat ziet er toch niet uit?
1: Nou, zag er één dag...
0: Ik vind het meer aanstootgevend dan dat iemand in zijn blote hol gewoon over straat loopt.
1: Een potloodventer.
0: Nou, nee, maar... Ja. Je hebt tegenwoordig bij die prides, die lopen ook helemaal uit de hand. Dat is net daar
1: gebeurd. Ja, dat is in Brazilië ook altijd al bij de Copacabana en met die feestjes.
0: Maar dan hebben ze altijd nog wel een string aan.
1: Maar een dingetje, ja.
0: Maar tegenwoordig lopen ze gewoon in een blote hol over straat. Maar goed, maar dat vind ik minder onsmakelijk dan dat iemand in zijn blote hol op een zadel gaat zitten.
1: Ja, en wat denk je waar die vent nou met zijn staafmixer heen moet? Moet je hem nou links of rechts eroverheen leggen? Ja, dat snap ik ook allemaal niet natuurlijk, hè. Maar een bekend detail is, heel veel fietsers, heel wat deelnemers rond op een reden rond op een deelfiets. Ja, daar gaan we al, hè. Ja. En is er al lang niet allemaal een doekje op het zadel gelekt. Een milde paniekgolf onder de Londenaars was het gevolg. En een dringende vraag is natuurlijk, waar worden die zadels eigenlijk gepoetst? De World Naked Bike Ride in de Britse hoofdstad vond het weekend plaats. En vorige week. En voor de 22e keer al, hè. Mensen gaan met de billen bloot op al fietsen door de stad protesteren tegen Koning Auto. En dan is Femke ook verrast geweest. Femke is ook geweest, denk ik.
0: Waarom hebben wij dat nog niet in Amsterdam?
1: Dat snap ik ook niet.
0: Schadelijk zijn de zwakke vergeten.
1: Ja, dat ging kijken. Ze protesteren dus tegen Koning Auto en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
0: Ja, oh god.
1: Zondag namen
0: we... En Free Palestine, hè? Dat hoort er ook bij.
1: Ja, daar hadden ze daar geen vlaggetjes van.
0: Oh nee?
1: Er zal er wel één geweest zijn, denk ik. Ja. Zondag namen meer dan 1000 mensen deel. Ook al dankzij het aangename weertje. Sommigen hielden nog een onderbroek aan. Anderen kozen voluit voor een Adams kostuum. Opvallend veel deelfietsen. Ja, inderdaad. Hoewel de meeste naakte trappers uit hun eigen fiets gebruikte, maakte volgens de Britse krant Metro opvallend veel deelnemers gebruik van een deelfiets. Ook op de foto's die onze systemen zijn binnengekomen valt het op, de deelnemers hebben hun billen neergeplant op huurfietsen en van deelsystemen zoals Santander Cycles en Lime Bikes, zoals het heet. Op onder meer Reddit laten gedelegeerde Londenaars weten dat ze wat ze ervan denken. Vies en walgelijk zijn terugkerende termen. Je pakt toch je eigen fiets mee. De helft heeft zijn bloot gat op een Sandander op Limefiets gezet. Dat zijn dus die deelfietsen. Klaagt een gebruiker. Je pakt toch geen deelfiets. En legt de mensen een klein doekje op het zadel of wat dan ook. Maar ik heb één foto gezien van een dame. Die was wel zo, alle Jezus. Zo, zeg maar, hoe moet ik dat nou netjes plastisch uitdrukken? Goed in shape. En alles klopte van die dame.
0: Oh.
1: Je kan het nog even terugzoeken.
0: Oh.
1: Het is echt ongehoord hoe die op de fiets zat.
0: Ja?
1: Toen dacht ik van... Zij mag het.
0: Zin om te fietsen.
1: Samen met haar mag ik wel een keer door Zuid-Limburg bergen op en af. Maar dan moet ze ook staan, hè?
0: Hoe heet die berg ook alweer?
1: De Keutenberg.
0: De Kouberg.
1: De Kouberg, ja, Valkenburg en de Keutenberg natuurlijk.
0: En de Keutenberg.
1: Hoppakee.
0: Pak aan! Het is niet te geloven, dames en heren. Thank God it's Friday. We zijn terug, live, op Seabreeze. Nu naar 88, pardon. Met George Michael. Hier is Father Figure.

0: Internationale Dag van het Gezin, dames en heren. Ja, en daar hoort natuurlijk ook een tranentrekker als deze van Herman van Keken bij uit 1971. Papi loopt toch niet zo snel? Ja. Gescheiden ouders, ja, dat zijn nou ja. Wie heeft het niet? Ja, jij niet.
1: Maar nee, ik heb dat niet.
0: Ik weet niet.
1: Mijn vader zong het wel voor me in de auto als we naar het bos gingen. Ging hij het zingen al voor mij?
0: In mijn, ja, mijn hele familie is iedereen gescheiden, behalve mijn broer. Mijn oudste broer. Maar zelfs die bijna, maar dat is toch nog weer goed gekomen.
1: Ja,
0: zo zie je maar weer.
1: En die heeft toch een goed huwelijk?
0: En die heeft een, ja, sindsdien heeft hij een goed huwelijk.
1: Absoluut.
0: Ja, dus daarbij je moet even weten. Lawrence, die heeft een nieuwe koptelefoon. Nou, nieuwe. Hij heeft een vintage koptelefoon. Hij heeft een COS, dat was een beroemd Amerikaans merk. Uit ook 1971, denk ik.
1: Ja, 69 of 71, ja. Ja. In de doos.
0: Je ziet eruit als...
1: Werkend.
0: Je ziet eruit als een helikopterpiloot.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja. Het ziet er niet uit. Nou, hij werkte dus niet.
1: Nee, maar nu werkt hij wel.
0: Een ja, andere, nu wel, ja.
1: Een of andere gast heeft voor mij dat gemaakt. En,
0: hij heeft dus een koptelefoon gekocht uit Amerika voor een x-bedrag. Dat ding moet naar Nederland moet worden ingeklaagd. Kaart, kan je nog weet ik hoeveel tientjes betalen om die shit in te klagen?
1: Ja, man.
0: Komt die, werkt die niet?
1: Werkt die niet? Nee. Nee. Ja. Nee.
0: Dan bleek
1: hij deed gewoon
0: de oorschelpen
1: niet.
0: Waren ook verpulverd.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja. Ja.
0: En de speakers waren naar de kloten. Maar we hebben het samen hebben hem.
1: Nou, wie heeft het helemaal goed geregeld? Die heeft twee luidsprekers erin gemaakt. Die, ja. Die ene die ging ook naar zijn gootje. Waarom weet ik ook niet.
0: Ja, allemaal gezeik.
1: Allemaal gezeik. Maar deze doet het fantastisch. En ik moet zeggen, hij zit ook ontzettend lekker. Nieuwe oorschelpjes. En ik waan me echt in de 70s.
0: Nee, maar je ziet er ook uit als een koptelefoon.
1: Ja, ja,
0: of uit, en, alsof je in Vietnam in zo'n Huey-helikopter zit.
1: Good morning, Vietnam!
0: Het kan verkeerd, dames en heren. Thank God it's Friday. We zijn weer terug live op Seabreeze. En, nou, u hoort het al. We zijn net een stel jonge honden die los zijn gelaten.

0: dames en heren. Uit de 80e jaren. En Mama used to say. Een werkelijk...
1: I'm sorry.
0: One hit wonder. Maar wel een lekkere vette disco hit. Op de rij en thank God it's Friday, dames en heren. Al waar we gaan. Smut. Fenomenale rubriek. Smut. Smerigheid. En vunzigheid. Allemaal gebundeld in... En weetjes en...
1: Pikante praatjes. Politieagenten hebben maandagochtend een Vlaardinger aangehouden die voor het plegen van schennis.
0: Altijd weer die Vlaardinger.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, altijd hetzelfde met die gasten.
0: Ja, echt.
1: Hij zou vanuit een scootmobiel zijn geslachtsdeel hebben getoond.
0: Vanuit een scootmobiel?
1: Ja, ja. De politie kreeg maandagochtend een melding op een man.
0: Wat is dat nou?
1: Die bij...
0: Een scootmobiel.
1: Ja, een scootmobiel. Hij reed namelijk over de Wokkelbrug. Ja, ook dat nog. Ook dat nog, de Wokkelbrug. En ja, toen heeft hij... vanuit de scootmobiel.
0: Vanuit de scootmobiel. Mag je aannemen. Nou, enigszins invalide. Of misschien wel heel erg.
1: Ja, ja.
0: Maar dan ga je toch niet... Nou ja.
1: Dan liet hij zijn wokkeltje zien, hè. En agenten...
0: Op de Wokkelbrug.
1: Ja, op de Wokkelbrug. Ja, zeg serieus. Nabij de Wokkelbrug. Agenten stelden in de omgeving een onderzoek naar de man. Hij werd enige tijd later in zijn scootmobiel aangetroffen op de Vaartweg. Agenten hielden hem aan voor... Openbare schenners der eerbaarheid. Prachtig. Ze hielden hem aan voor openbare schenners der eerbaarheid.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: De 67-jarige man Vlaardingen is overgebracht naar het bureau in Te Vlaardingen. En hem is een lik op stuk transactie aangeboden van €200.
0: Wat ik een beetje foute term vind in dit geval.
1: Ja, lik op stuk sowieso inderdaad. Als je op de Wokkelbrug aangetroffen wordt met je blote...
0: Wokkel.
1: Met je blote wokkel, dan noem je de lik op stuk aan transactie. De potloodventer heeft een schikking betaald en is weer heen gezonden. Dan hebben we ook nog een bericht van een Braziliaanse rechter. Ja, die heeft bepaald dat de 36-jarige Anna Catarina Bezerra op het werk mag masturberen. Hoe vind je
0: dit? God, wat is dit nou weer?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nee,
1: serieus. Is echt.
0: Masturberen. La la la la la la la.
1: Bezerra leidt aan een unieke afwijking namelijk. Dat heet hyperseksualiteit. Een aandoening van de hersenschors is dat. Hierdoor moet ze constant klaarkomen. Dat moet gewoon. Het was zelfs zo erg, zegt ze, dat ik tot wel 47 keer per dag masturbeerde. Omdat ik vermoedde dat het niet normaal was. Ja, besloot ik om hulp te vragen, zegt ze. Haar arts heeft haar een middel gegeven om haar libido te bedwingen. De vrouw hoeft zich nu dagelijks nog maar 18 keer te bedwingen.
0: Oh, nou, dat valt
1: dat is een aanzienlijke minderheid. 18 keer maar natuurlijk.
0: Wij hebben het over, nee.
1: Wij hebben het over. Aangezien ze ook onder werktijd orgasme moet krijgen, besloot ze naar de rechter te stappen. Deze heeft haar in het gelijk gesteld. Haar baas moet Bezerra tijdens kantooruren laten masturberen. Ja. En porno laten kijken op de computer op het werk. Ja.
0: Maar sorry, ja. Je kan toch gewoon even naar het toilet gaan?
1: Dat doet ze ook.
0: Ja, maar
1: ja, je kan het niet op. Nee. Je doet het niet achter je bureau, maar ze mag wel kijken. En daarna moet ze naar het toilet.
0: Ja, ja, maar.
1: Ja, misschien is die rechter ook wel een beetje. Hè? Die rechter.
0: Ja, ik vind het een beetje bezopen. Ik ben zelf werkgever geweest heel lang. En je mag van mij heel veel. En wat je op het toilet uitsprak, moet je allemaal dus.
1: Nou, dat denk ik niet. Want
0: als ik er maar geen last van heb.
1: Ik was.
0: Maar ik bedoel. Het is zo raar als je tussen je collega's porno gaat zitten kijken.
1: Ja, dan moet je wel een beetje doen alsof. Je gaat niet. Ja, met geluid aan en zo. Dat kan natuurlijk niet. Maar ik heb zelf iemand gehad. Ik was teamleider van 10 meisjes die datatepissers waren. Bij de sociale.
0: Team van informaties?
1: Nou, dat niet. Maar bij de sociale verzekeringsbank. En er was één meisje die ging iedere keer naar het toilet. En die ging zo vaak naar het toilet dat ik dacht van, wat ben je nou aan het doen, joh? Wat ging ze doen? Stikjes roken op het toilet.
0: Ah, ja.
1: Ja, ja. Maar mijn baas...
0: Ja, maar dat ruik je dan.
1: Die wilde haar niet ontslaan. Nou. Hij zegt, dat moet jij doen. Dat heb ik ook gedaan.
0: Nou, maar dat ruik je dan.
1: En wat maar wat denk je wat er gebeurde? Er stond toch de vriend voor de deur om mij te wachten.
0: Ja.
1: Moet je nagaan, dat was 1993 of zo, weet ik het. Ja, joh, hou op.
0: Nou ja, anyway, dames en heren.
1: Ja, gebeurt nog steeds. Gebeurt nog steeds.
0: Mocht u aan deze kwaal lijden, één gang naar de rechter en u kunt rukken en vingeren al naar uw gerief.
1: Straks krijgen we de perondrukker nog, hè?
0: De perondrukker?
1: Die hebben we ook nog, ja. Ja. Ja. Ongelooflijk.
0: Weet je moeder dat je dit doet?
1: Nee. Nee.
0: Heb je nooit verteld, hè?
1: Nee.
0: Dank je wel. Thank God it's Friday with ABBA.

0: rest van het leven. Hoe mooi is het om een kind te krijgen? Ik denk dat het een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen is in een mensenleven als dat gebeurt. Bezongen door Stevie Wonder. Isn't she lovely? Dames en heren, thank God it's Friday op Seabreeze. 1395 AM. En mogelijk vandaag, maar anders morgen of het weekend, komt 1395 weer in de lucht, dames en heren. Na maanden uit de lucht te zijn geweest. Dat heeft te maken met de verbouwing die het aquarium in Grauw, dat is tussen Heerenveen en Leeuwarden,
1: heeft ondergaan.
0: Heeft ondergaan het dak. En uitgerekend daar stond onze zendinstallatie. Dus we hebben het maandenlang niet opgekund. Maar inmiddels is het allemaal geregeld. En wordt dus, as we speak, de antenne opgehangen. En kunnen we weer gaan uitzenden. Hopelijk.
1: Het is wel belangrijk en geweldig dat de nieuwe eigenaar daar goed hart voor heeft.
0: Ook dat, ja.
1: Dat
0: ja,
1: mogen
0: ja,
1: we wel een
0: daar
1: keer zeggen.
0: Ook heel erg. Ja. Dus dames en heren. Thank you, it's Friday. En u weet het. En u weet het. En
1: pikante praatjes. Ik lees net in de krant in de Telegraaf dat Engelse spelers die mogen Viagra gebruiken.
0: Oh?
1: Ja, voor het WK-duel op grote hoogte tegen Mexico.
0: Huh?
1: Ja, ja. Engeland staat op het WK tegenover Mexico in de achtste finale. Dat duel wordt gespeeld in het Aztekenstadion op 2,5 kilometer boven zeeniveau. Die hoogtes zijn de meeste Engelse spelers niet gewend. En daarom zouden ze wel eens naar een bijzonder middel kunnen grijpen. In diverse Engelse media wordt gesuggereerd dat de nationale ploeg terugvalt op Viagra.
0: Viagra?
1: Dit middel staat namelijk niet op de dopinglijst van de WADA. En de WADA is de wereld antidoping codering. Volgens onderzoeken van de antidopautoriteit is het voordeel van het gebruik van Viagra op zeeniveau verwaarloosbaar. Oké. Okay. Viagra staat vooral bekend om de behandeling uiteraard van erectiestoornissen, maar het middel werd oorspronkelijk ontwikkeld om de hoge bloeddruk tegen te gaan. Oh, die heb ik niet gekregen.
0: Oh,
1: die heb ik dan weer niet gekregen. Nou, maar daarin aanwezige vitamine V helpt om de bloedvaten en de longen te verwijden. Dat is van cruciaal belang op grote hoogte, waarbij de lucht uiteraard ijdel is. Viagra kan zo helpen om de vermoeidheid en duizeligheid die op grote hoogte voorkomt tegen te gaan. Ja. Ja. Ja.
0: Maar straks lopen die gasten allemaal met
1: met strakke plassen.
0: In een broekje en
1: inderdaad. Ja, dat denk ik wel.
0: En zeggen ze voorwaarts!
1: Ik stel je voor dat dat gebeurt, maar kan dat?
0: Gebeuren. Ja, serieus, als jij topfit bent en je gooit de Viagra erin, dan gaat er iemand stijgen.
1: Ik ga wel kijken.
0: Wanneer is die wedstrijd?
1: Of ik een bobbel zie.
0: Ik
1: zal even kijken.
0: Of je een bobby ziet.
1: Of ik een bobby zie, ja.
0: Ja, ik heb helemaal niet meer gekeken
1: Vandaag of morgen. Ik heb helemaal niet meer gekeken naar het
0: Nederlands verloren.
1: Nee, ik ben nog steeds onder de indruk van dat gezeik.
0: Ik heb niet meer gekeken. Maar goed, maakt verder niet uit.
1: Nou wel, maakt wel uit. Maar het is vervelend. Ja.
0: Nee, we liggen eruit. Dus.
1: Ja.
0: Anyway, dames en heren. We gaan naar het tweede uur. Welkom bij de live uitzending van Thank God It's Friday. Hey.

0: Ja, natuurlijk. Moet je wel meedoen. En deze eerste uitzending sinds begin mei.
1: Half mei.
0: Nee, de achtste was de laatste. Maar goed, moet.
1: Good to be back, dames en heren. Het is heerlijk om weer terug te zijn. En ja, dan merk je toch wel dat je radio hard sneller gaat kloppen. Als je dan weer achter de microfoon kan plaatsnemen en een live uitzending kan maken voor Radio Seabreeze. Ja, ik vind het heerlijk.
0: Me too.
1: Ja, fantastisch. Heb je nou het laatste mini-delletje gehad?
0: Ja, want jij neemt nooit het laatste ding.
1: Nee, nooit het laatste. Nee, dan ga je dood.
0: Als er één vrouw op de wereld is, dan maar rek hem. Dus simpel is dat, in de wereld.
1: Ja, nou, gelukkig zijn er genoeg. Dames en heren, allemaal welkom. U bent live verbonden met de Lofts en Laren. Dit is Thank God It's Friday. De internationale dag van het gezin. Die werd dus op 15 mei gevierd, maar die konden we helaas niet uitzenden vanwege familieomstandigheden. En dus doen we het vandaag. Want hey, die familie is en blijft belangrijk natuurlijk. En dus blijven we dat gewoon doen. En ja, als je dan vraagt, waarom is dat belangrijk, die internationale dag van. Nou, het gaat natuurlijk om familie, gezinsvriendelijk beleid en de sociale, economische en demografische processen die gezinnen beïnvloeden te benadrukken.
0: Ja, dat vind ik een beetje te diep. Maar ja, het is wel.
1: Maar daarover gesproken, hè, wist je dat Sigrid Kaag in de allerlaatste uitzending van Zomergasten zit?
0: Nee.
1: Dat programma is dus echt niet te doen. Dat is al jaren niet meer.
0: Ik denk dat er niemand naar kijkt.
1: Daar kijkt helemaal niemand naar. Maar die Sigrid Kaag hebben ze. Dus denk van, nou, weet je, we gaan out in a blaze of glory. En dan nodig je Sigrid Kaag uit. Nou, dan weet je dat er helemaal niemand kijkt. Behalve D66'ers.
0: Doe Johan Derksen nou of Hans Steeuwen?
1: Maar heb je
0: kijk je de 5 miljoen?
1: Heb je die foto gezien die de VPRO.
0: Nee.
1: Ik herkende het mens niet eens.
0: Oh, is lekker? Leuk?
1: Nee, zij heeft cosmetische chirurgie gehad.
0: Nee.
1: Echt, nou, je herkent.
0: Mag ik nou van die Palestijnse man?
1: Als ik die foto laat zien, zeg, wie is dit?
0: Nee.
1: Herken je er gewoon niet.
0: Oh, dan ga ik zo meteen even zien.
1: Ja, maar zegt het echt vreselijk. Maar anyway, laten we niet over Sigrid Kaag hebben.
0: Nee.
1: Los Kwaadwieg met zijn vintage koptelefoon. Nou,
0: ja, zeggen. Ja.
1: Aan bakboord.
0: Heerlijk.
1: Zin in 2 uur.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, we zijn niet terug. Ja, fantastisch, jongen. Live op Seabreeze, 1098. Binnenkort weer 1398 AM. Natuurlijk, straks om 8:30. Gedicht van de week van Lawrence. Ik zit er nu al op te wachten. Eerlijk gezegd, ik heb al een klein stukje gelezen. Het ziet er weer fantastisch uit. Nou, Lawrence, kom maar in.
0: Nou, ja, het is wel een dingetje, hoor. Kijk, twee dove mensen die gingen trouwen. Ja, geen seks voor het huwelijk natuurlijk. Dat mochten ze niet, want ze zijn heel erg gelovig, hè. En kwamen de eerste week tot de ontdekking dat ze niet konden praten met elkaar in gebarentaal wanneer ze het licht uitdeden. Ja, je kan ook met een licht aan, je kan ook met een licht aanholen, maar ja, zij wilden dat liever niet. Na verschillende mislukkingen, misverstanden en ongelukkige nachten vond de vrouw dat er een oplossing moest worden gevonden.
1: En
0: daarom gebaarde ze haar man. Schat, waarom geven we elkaar geen eenvoudig teken? Bijvoorbeeld, als jij seks wil, knijp dan 1 keer in mijn rechterborst. Als je geen seks wil, knijp dan 1 keer in mijn linkerborst. Oh ja, zegt die man. Fantastisch idee. En gebaar terug naar de vrouw. Perfect idee, zegt hij. Maar als jij seks wil met mij, trek dan 1 maal aan mijn pretcilinder. Wil je geen seks met mij, trek er dan 50 keer aan.
2: Eindelijk weekend.
3: Here we go.
0: Hit it!
2: Friday.
0: I love it.
1: Hit it! Dames en heren, 2 uur van Thank God It's Friday. En dat betekent.

0: Friday. Het is vandaag 3 juli, tijd voor de dag.
1: De dag. We gaan naar de geborenen in het tweede uur natuurlijk, 1883, Frans Kafka. Tsjechisch schrijver.
0: Ja. Legendarisch.
1: Legendarisch schrijver. 1922. Konijnen Guillaume Cornelis Beverlo. Nederlands kunstschilder en beeldhouwer. Overleden in 2010. 1938, vandaag jarig. Ja, onze grote vriend Jacques Zwart. Ja.
0: Ik leef nog steeds, hè? Mr. Ajax.
1: Hij voetbalt nog zelfs.
0: Oh ja?
1: Met,
0: hoe oud is hij? 19?
1: 38. Dus hij is...
0: 5 jaar jonger dan mijn moeder. Maar die is inmiddels al lang overleden.
1: Ja.
0: Dus moet je nagaan.
1: 88. Jezus. Nee, 87.
0: Jezus. Ja.
1: Geweldig. 1947 is vandaag, was de dag, was Rob Rensbrink geboren. Maar helaas is Rob Rensbrink al overleden. De legendarische speler van 1978.
0: De paal!
1: In de... de bal op de paal inderdaad. In 18. Yep. 1962. Tom Cruise is vandaag jarig. 1962 geboren. Die is ouder dan wij, hè? Hallo, politie.
0: Ja, nou ja. Maar hij duikt nog steeds zo'n berg af.
1: Had ik nooit gedacht.
0: Hij duikt nog steeds zo'n berg af. Hij doet al zijn stunt zelf. Hè?
1: Dat zeggen ze, ja.
0: Nee, dat zegt ze.
1: Ja. 1972, Jeroen Nieuwenhuizen. Nederlands radio-dj is vandaag jarig. En 1981...
0: En Mona Brown.
1: Ja, ook. Fetja Lawrence. Ik weet niet hoe je dit uitspreekt. Nederlandse actreutel. En vandaag, Sepp. Ja, Seppi is ook jarig vandaag, 1987. Sebastian Vettel. Ja. Sebastian Vettel.
0: Viermalig wereldkampioen van Milan.
1: Vroeger was de collerenleier, maar daarna heeft hij mijn hart gestolen. Want ik vind een geweldige kerel. 1997, Lucas Mühlauer. Oh, die. Ken je die?
0: Nee.
1: Ik ook niet. Oostenrijkse freestyle skier. 1998.
0: Dank voor deze bijdrage.
1: Pedro, broertje van Piquet, Braziliaans autocoureur. Is ook vandaag jarig. Dan gaan we verder even met de overledenen. Ja, wie waren dat dan allemaal? Ja, die hadden het eerste uur ook al. 1623, Klaas Michiels Bontebal. Ja, die was een oude Nederlandse samenzweerder tegen prins Maurits. 1642, Maria de Medici. Koningin van Frankrijk.
0: Wie kent er niet?
1: Wie kent er niet? Van de familie de Medici, hè? Ja, die kennen we wel. 1969, Brian Jones is overleden.
0: De club van 27.
1: Club van 27, ja. Onze Britse rockmuzikant. 1971, Jim Morrison.
0: Club van 27.
1: Club van 27, Amerikaanse zanger. En ligt de rust van zijn leven te genieten in
0: Parmachez.
1: Ja, precies. 1996, Pim Jacobs, 61 jaar. Vond ik altijd een hele leuke, amabele man. Nederlands pianist en televisiepresentator.
0: En overkammer.
1: En wat?
0: Overkammer.
1: Wat is de overkammer?
0: Nee, de mensen die een kale neet hebben. Die...
1: Overkammer, ja. 2007, als laatste, Claude Pompidou, 94 jaar geworden. Dat was de weduwe van de Franse oud-president, Georges Pompidou. Gaan we over naar de muziekjaar op 3 juli, deze dag, 1938, Bill Withers. 1940, Tony Eijk, natuurlijk onze beroemde pianist. 1941, Johnny Lyon, Johnny van Leeuwarden. En 1943, Alan Wilson. 1955, John Waite.
0: Voor baby's.
1: Voor baby's.
0: Geweldig, ja.
1: 1958, Paul Goodchild. Space. Oh, Space Monkey. Ja. 1972, William Goldsmith van de Foo Fighters. Hij is den drummer. En 1963, Matt Malley van de Counting Crows.
2: Thank God it's Friday.

0: Weet je dat dit een van mijn favoriete nummers is van mijn zoon? Oh. Daniel.
1: Nee, ja, ja.
0: Ik
1: meen je dat nou?
0: Ja, vroeger had ik een snoek. Zo'n oude Citroën DS. En ik reed erin en had ik een bandje op staan. Cassette, of cd was. En er stond Fortunate Son ook op.
1: Ja, ja.
0: En hij had twee favoriete nummers. En dat was Domme Jammy. Dat was Domme Sammy van Ramses.
1: Ramses, ja.
0: En Fortunate Son van Creedence.
1: En die is Daniel.
0: Daniel. Die is Daniel
1: van Elton.
0: Nee, die heeft hij van een vriend van mij gekregen. Toen hij geboren werd, heeft hij het singeltje gekregen.
1: Ja, wel leuk, hè.
0: Maar hij, op een gegeven moment zegt hij tegen mij... Maar dit is toch wat ik vroeger altijd leuk vond, Fortunate Son. Ja. Ik zei, ja, dat klopt, ja. Hij zei, maar een geweldig nummer is dit. Ik zei, ah, kijk, de appel valt niet ver van de boom, dames en heren.
1: Zo is
0: het. Clearwater Revival, dames en heren. We hebben nog geweldige muziek voor je. De komende, nou, wat is het? Nog zeker 40 minuten voor je. Ga ervan zitten. Ga ervan genieten. Neem een borreltje. Dat doen wij niet, maar...
1: Nee.
0: Wij moeten natuurlijk nuchter blijven. Ja. Maar het is wel tijd voor NU'tjes en
1: pikante praatjes. We gaan even naar Noord-Holland, naar Wormerveer. Bij het station in Wormerveer is een perronrukker actief, Fiebe. Ja. Michiel Schermer, de beheerder van de Facebookpagina Wormerveer, stuitte via Twitter op meerdere foto's en filmpjes van een man die zijn geslachtdeel toont op het station van Wormerveer. En in de trein. Ja, het is wel een kwalijk verhaal natuurlijk. Maar ja, het gebeurt. En wat gebeurt, dat moet ik melden. Voor de pagina zoek ik vaak nieuwtjes over Wormerveer op Twitter. En nu kwam ik gisteren in de meest bizarre en gore filmpje tegen een jaren over Wormerveer tegen, vertelt hij. Een man die zijn geslachtsdeel toont op het station en ook zichtbaar masturbeert terwijl er vrouwen op perron zijn.
0: Wat is dit toch?
1: Ja, maar het zijn natuurlijk allemaal wel mafkezen, dat weet ik wel. Maar ik vind dat het verteld moet worden en waarom die mensen moeten geholpen worden. Dat
0: nee, maar wij hebben natuurlijk ook een educatief vermogen in Thank God It's Friday. Maar,
1: zeker.
0: Maar waarom staat iedereen met zijn lul in zijn hand tegenwoordig? Wat is dat toch?
1: Ja, ik snap niet. Ja, dat doe ik ook. Alleen niet openbaar.
0: Nee.
1: Meestal als ik moet pissen. De laatste filmpjes dateren van de afgelopen zaterdag. Waar de man volgens Michel al bezig... Hij is al vanaf maandenlang bezig. Toen stonden er ook al foto's online. En ja, hij staat gewoon, op filmpjes staat het gewoon te zien. Staat gewoon te kijken. Dat hij zich geslachtsdeel toont. Maar goed, kijk, daar ben je natuurlijk geen... Je bent natuurlijk geen normale mens. Je bent wel een normaal mens, maar je hebt een probleempje, denk ik. Als je dat doet.
0: Nou, dan zit hoor, sorry.
1: En ik, ja, nee, maar daarom. Maar dan kan hij misschien helemaal niks aan doen. Je weet niet wat er gebeurd is.
0: Ik heb nooit met mijn lus in mijn hand op straat gestaan. Nee. Nou, wel om te pissen.
1: Ja, dat is. Okay. Ja.
0: Maar dan achter een boom.
1: En ik heb een keer met een dame liefde gehad op een kever.
0: Ik op een golf.
1: Ja, maar dan had ik hem niet in de hand. Het was ergens anders, zeg maar.
0: Ik was onderweg naar... je gelooft het niet. Ik was onderweg naar Berchtesgaden.
1: Kijk!
0: Naar de Adelaarshut van Adolf Hitler.
1: Ja, die kun je lekker lunchen daarboven.
0: Ja, maar nou, toen nog niet. Maar ik had een golfje. Nou, the rest is history. Maar ga door!
1: Toch wel een Volkswagen ook.
0: Ja, wel weer Volkswagen. Hè? Misschien hebben we wel een Volkswagen gemaakt.
1: Dat was hem eigenlijk.
0: Heb ik u gezegd dat wij fantastische muziek gaan draaien?
1: Die man moet gewoon geholpen worden.
0: Wij gaan fantastische muziek draaien. De komende platen zijn allemaal...
1: Oei!
0: Allemaal episch. Dat beloof ik u. Tot aan het einde van het programma. Te beginnen met... Oh, zometeen het gedicht van de week.
1: Ja.
0: Maar eerst Kansas. Carry on.

0: Kansas. Wat een waanzinnig nummer. Je kent ze natuurlijk van Dust in the Wind. Maar dit is een andere. Als je het over symfonische rock hebt, nou, dan is dit er wel eentje. Carry On Wayward Son van Kansas in Thank God It's Friday.
1: Een teder moment. In Thank God It's Friday. Kwaadvlieg. Gedicht van de week.
0: Op een jaar na, dames en heren, schrijft Lawrence Kwaadvlieg iedere week een gedicht voor Thank God It's Friday. En dat tot 11,5 jaar lang. Volgend jaar is ons 12,5 jaar bestaan. In die 11,5 jaar heb ik nog nooit van hem een terzine gehoord. Een terzine is een strofe van 3 regels in een gedicht. De term wordt ook gebruikt voor een specifieke dichtvorm waarbij deze strofen via een kettingrijm met elkaar verbonden zijn. Een gedicht dat uit terzine bestaat eindigt vaak met een losse slotregel die rijmt op de middelste regel van de laatste volledige om het geheel af te sluiten. Deze unieke terzine, dames en heren, heet Het Gezin.
2: De hoeksteen van de samenleving. Ja, het is een cliché en een hele beleving. Vader, moeder, broer en zus. Samen met elkaar van coïtus, foetus en de levenscyclus. Een veilige haven en vaste grond waar de liefde ooit haar oorsprong vond. De wirwar van stemmen, een eigen taal, een gedeelde lach en het afremmen. Met takken breed en wortels diep. Door elk geluk en elk stuk leed, waardoor ik mijn eigen wereld schiep.
1: Gedicht van de week. And thank God it's Friday.

0: was, nou, ik denk 2010 of 2011, dames en heren. Ik weet het niet precies. En we hadden oud en nieuw gevierd. En dan kom je terug van straat en je hebt een fles champagne achter je kiezen. En dan ga je nog even zitten en je zet de televisie aan. En toen werd er een concert uitgezonden van Robbie Williams in Glastonbury. En
1: dat is een vooraanstaand.
0: Ja, dat is een enorme vallei. Ja. Gigantisch. 500.000 man.
1: Ik denk dat het later was, overigens, maar weet ik niet.
0: Ja, dat mogen zo zijn. Dat weet ik ook niet precies. Maar ik. Ja, ik wist niet meer wat ik zag.
1: Nee, ik ook. Heb het
0: toen dacht ik ook, dit is de beste entertainer die ik ooit gezien heb.
1: Maar is hij ook.
0: Eén van de beste nummers van Robbie Williams. Maar dat is een kwestie van smaak. En u weet, over een gebrek van een smaak valt niet te twisten. Come on down van Robbie Williams in Thank God It's Friday Now. Ik heb u goede muziek beloofd in 2 uur. U krijgt goede muziek in 2 uur. Want zo zijn wij ook wel. Dames en heren, het is tijd voor
1: de Tantric Flow.
0: Infotainment.
1: Ja, de dans tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Twee unieke energieën die samenkomen en vormgeven, gegeven worden door de leider. In een zachte Tantric Flow sessie staan complete afstemming en vertraging aan de basis van verbinding maken.
0: What the fuck is dit?
1: En daarom gaan wij over naar het Penismuseum. Kijk.
0: Ah! Ja! Wat zeg je nou?
1: Het Penismuseum bestaat echt, hè?
0: Het Penismuseum?
1: Penismuseum, ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Flikker op.
1: Ja, bestaat. De op sterk water bewaarde penis van een 95-jarige IJslander wordt de topattractie van een van de vreemdste musea ter wereld.
0: Maar staan er alleen maar menselijke penissen?
1: Nee, allerlei penissen.
0: Ook van beesten?
1: Ja, allemaal beestjes ook, ja.
0: Okay.
1: Maar ze hadden nog geen menselijke penis.
0: Oh,
1: maar goed, dat kan zo.
0: Penny.
1: Het Vallologische Museum. Ik weet niet of dat Nederlands is, Vallologisch.
0: Dat
1: is,
0: ja, dat lijkt me wel.
1: Nee, is geen Nederlands. Maar gewoon niet uit.
0: Wel, nou ja, Vallers.
1: Maar je snapt het wel. Vallers wel. Vallers. Ja. Het Vallologische Museum in het kleine visserstadje Húsavík beschikte al over penissen van een walvis, een zeehond, een beer en vele andere zoogdieren. Maar ontbeerde tot dusver een menselijk exemplaar. Pel Arason.
0: Hey.
1: Ja. Was bevriend met de curator van het museum, Sigurdur Hadjarsson. Dat is wel een of andere.
0: Zweed.
1: Hier, Hadjarsson. Ja, of een.
0: Het maakt niet uit. Nou, het kan ook IJsland zijn.
1: IJsland, dat denk ik wel, ja. Sigurdur
0: Hadjarsson. Scandinavisch.
1: Ja. En beloofde zijn roede na zijn dood te doneren. Te doneren aan het museum. Ja,
0: het is hij.
1: Het geslachtsorgaan werd in januari in een mortuarium operatief verwijderd. En werd in het museum geplaatst. En het museum bestaat overigens al sinds 1997. Ja, op sterk water bewaarde penissen. Museum. Nou, ik wil er wel een keer heen. Ik vind het wel grappig.
0: Nou, even kijken waar het zit.
1: Ja, Londen.
0: In Londen?
1: Ja, dat zeggen ze. Dat zeggen ze. Ja. Daar staat hier Londen,
0: nou,
1: ja.
0: Ik moet je even zeggen. Ik heb niet een intrinsieke neiging om naar een penismuseum te gaan.
1: Jawel.
0: Nee, nee.
1: Een twatmuseum misschien.
0: Een wat?
1: Twatmuseum.
0: Twat?
1: Ja. Zoals die knipoog van de mop van het eerste uur.
0: Dit is op zerk
1: water. Die kan zingen en die kan fluiten en die kan knipoogjes geven.
0: Nee, ik ben ooit een keer in een bananenbar geweest. 1 keer in mijn leven.
1: Oh, dat vind ik niks.
0: Nee, er werden complete pingpongballen afgeschoten.
1: Ik,
0: dus,
1: ja, maar dat vind ik. Hou ik daar weer niet van.
0: Ik ben een keer bij Jim Rose's Freak Show geweest in Paradiso.
1: Ja, dat heb ik ook gezien.
0: Nou, wat ze daar doen met een geslachtsdelen, dat wil je helemaal niet weten.
1: Nee, ik ben er niet geweest. Ik heb wel gefilmd. Ja, dus dat weet je wel. Ja,
0: maar ook.
1: Een beetje strijkijzer aan je lul.
0: En accu's.
1: Mijn god.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. We hebben nog een klein kwartier te gaan. Met fantastische muziek. Waaronder deze. Andrew Gold.

0: Dusty Springfield. Fantastische platen gemaakt, dames en heren. Het verbaast me altijd dat ze, bijvoorbeeld deze plaat komt uit 1969, dat ze complete orkesten konden invliegen en achter een koortje.
1: Ja, maar zo hoort het ook.
0: He?
1: Zo hoort het ook.
0: Ja, maar dat kunnen ze tegenwoordig niet meer.
1: Het is te duur.
0: Het is te duur.
1: Maar het moet met orkesten. Het moet niet met een band. Ja,
0: ja. Het is zoals het is. Stel er voor Pitcher Man in. Thank God it's Friday, dames en heren. We naderen 9 uur. Maar niet nog om één keer te verheffen. U, dames en heren, aan de andere kant van de speaker in. En die weetjes en
1: pikante praatjes. En we gaan het hebben over de mannenpap.
0: Ja,
1: de mannenpap. Ja. Traditioneel Hollands dieet is goed voor sperma.
0: Dus, wat?
1: Een traditioneel Hollands dieet is goed voor sperma. Ja. Het aantal daadcellen...
0: Boerenkool?
1: Weet ik niet. Het aantal zaadcellen bij mannen die het traditionele Hollandse dieet volgen... is 2 keer zo hoog als bij mannen die een ander voedingspatroon hebben. Dit stelt dokter Anders Marjana Vukovic, onderzoeksjournalist in het Erasmus MC, in haar proefschrift Dietary Patterns and the Human Reproduction.
0: Wat is dit nou weer?
1: Vukovic deed onderzoek naar de relatie tussen voedingspatronen enerzijds en de vruchtbaarheid en zwangerschapsuitkomsten anderzijds.
0: Maar ga je nu vertellen dat bijvoorbeeld al die vegans, dat die geen vruchtbare kwartiertjes of vrouwen die uit sperma te zo hebben?
1: Integendeel, denk ik. Ja, integendeel.
0: Integendeel.
1: Eerder onderzoek stellen met een toenemende vruchtbaarheid die zich versterken bij een IVF-kliniek van de Erasmus MC. Het strikte gebruik van traditionele Hollandse dieet bestaande vlees, aardappelen, groente, fruit en volkoren granen, zorgt ervoor juist dat de zaadcellen in sperma met 62 miljoen cellen per millimeter bijna 2 keer zo groot hoog is als bij mannen die een ander voedingspatroon hebben. Oh jee. Bij vrouwen is het juist het mediterrane dieet. Ah, kijk. Vervangen door plantaardige olie, groenten, vis en peulvruchten. En weinig snacks. Wij doen geen snacks. Bijna nooit. Gunstig voor de vruchtbaarheid. Strikt gebruik van de mediterrane dieet hangt samen met 40% verloren kans op zwangerschap. Beide zorgen bovendien voor een automatische verhoging van het foliumzuurgehalte.
0: Dat zal het zijn.
1: Dat is,
0: dat zal het zijn.
1: Dit zal wel weer een linkse, ik denk dat dit een klein linkse verhaaltje is. Eliminerend, ik ga even nog een keer zeggen. Beide zorgen bovendien voor een automatische verhoging van het foliumzuurgehalte. Eliminerend en 70% minder risico op geboren afwijkingen. Zelfs een open ruggetje en hartafwijking. Nou, ik geloof daar niet in.
0: Dat is wel zo. Je kunt tijdens zwangerschap bijvoorbeeld met slikken van de juiste vitamines wel.
1: Nou, foliumzuur kan je toch slikken?
0: Bijvoorbeeld. Sandra,
1: mijn vrouw ook gedaan. Ja. En mijn kerels zijn 2 keer zo groot als ik en 2 keer zo breed. Dus dat scheelt.
0: Ja.
1: Misschien is dat het wel, ik weet het niet.
0: Nou, ik denk dat het meer te maken heeft met het feit dat er gewoon geen huis is. En dat mensen niet meer willen copuleren. Nou, dat dan wel, maar niet om een kind te maken. Ik denk dat het dat simpele
1: verhaal is. Dat zou nog kunnen.
0: Nou, dat denk ik wel.

0: is origineel, dames en heren, van Harry Chapin. Die ken je onder van W.O.L.D. Nou, is ook geen dikke hit geweest, een hele mauke. En dit nummer heeft hij ook geschreven. Cats in the Cradle. Uitgevoerd nu door Ugly Kid Joe uit 1993, dames en heren. Dames en heren, mag ik u onvoorstelbaar bedanken, want deze Thank God It's Friday zit erop. Volgende week zijn we er weer.
1: Ja, hangt er vanaf hoe de familie op stort.
0: Nee, ik ga ervan uit dat het goed gaat. Nou, het gaat helemaal goed.
1: En voor mij ook, ja.
0: En jij gaat in augustus pas op vakantie?
1: Ja.
0: Nou, dan na 6 augustus offline, pas. Maar dat zijn... Oké. Lawrence.
1: Ja.
0: Es war mir ein Vergnügen.
1: Sicher. Du scheiße, man. Dat was ganz goed. Zum ersten Mal wieder, hè?
0: Ja.
1: Van mij. Ja, het is goed. Het was goed. Ja, lekker. Ik heb er zin in. Ik had er zin in. Dus mensen, tot volgende week. De Rozen. Dit is Daniel.
0: We laten hier alleen met Elton John. En Daniel. Praat waar mijn zoon naar vernoemd is. Ik wens je een mooi weekend. Namens Loris en iedereen.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. De Verenigde Staten nodigden namelijk alleen landen uit die volgens Washington voorop lopen met hun defensieuitgaven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren niet uitgenodigd. Sommige diplomaten denken dat de VS bewust onderscheid maken tussen de NAVO-bondgenoten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer scherm.

0: hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
5: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
6: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
5: Ga dus snel kijken en bestel.
6: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
2: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door

0: uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
2: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven.

0: Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
2: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
10: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
11: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
10: Ga dus snel kijken en bestel.
11: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze.
12: Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft.

0: ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 139.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Er gaat iemand spreken.
2: Geachte jubilaris, namens de directie moet ik u helaas een verdrietige mededeling doen. Uw jubileum kan niet te doorgaan. Gaat u maar aan het werk.
1: Wat nou, hoe durven ze?
2: We besloten namelijk dat een feest zonder klop geen echt feest is. Maar...

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70%.